0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De centrale eindexamens Arabisch en Turks worden vandaag en morgen afgenomen. Het aantal examenkandidaten voor Arabisch steeg van ongeveer 190 in 2022 naar ruim 400 dit jaar. Voor Turks nam het aantal toe van ruim 90 naar bijna 340. De groei hangt samen met meer aandacht voor culturele identiteit en beschikbare lessen. Bij een brand bij een timmerbedrijf aan de Marsweg in Zutphen is vannacht een loods van 40 bij 10 meter volledig afgebrand. Er kwam asbest vrij, maar dat kwam alleen op het terrein terecht. Rond 3 uur was de brand onder controle. De brandweer voorkwam overslag naar andere bedrijven. Asbest en polyesterdeeltjes worden opgeruimd. De 72-jarige voormalig oppositieleider Kem Sokha uit Cambodja is door de koning gratie verleend. Hij zat sinds 2017 een straf uit van 27 jaar huisarrest wegens hoogverraad. Zijn partij, de CNRP, is inmiddels ontbonden. De gratie werd namens koning Norodom Sihamoni ondertekend door Hun Manet, de huidige premier en zoon van Hun Sen. Het Amerikaanse leger heeft doelen in het zuiden van Iran aangevallen, waaronder raketlanceerinstallaties en boten. Iraanse media melden explosies in Bandar Abbas, Sirik en Yask. De aanvallen komen terwijl vredesbesprekingen tussen de VS en Iran doorgaan in Doha. Er blijken nog veel obstakels voor een akkoord over het beëindigen van de oorlog. Dan lokaal nieuws. In de nacht van zondag op maandag was er een explosie bij een geparkeerde auto aan de Boomvalk in Herugowaard. De auto raakte daarbij flink beschadigd. Eerder vond in dezelfde straat ook al een explosie plaats. De politie onderzoekt de zaak. Het weerbericht. Veel zon en warm. In grote delen van het land 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Enkel in het uiterste noorden wordt het net niet tropisch warm. Er staat weinig wind. Pas later op de dag steekt in het noorden een verkoelende wind van zee op. Elders verloopt ook de avondperiode erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij een brand bij een timmerbedrijf aan de Marsweg in Zutphen is vannacht een loods van 40 bij 10 meter volledig afgebrand. Er kwam asbest vrij, maar dat kwam alleen op het terrein terecht. Rond 3 uur was de brand onder controle. De brandweer voorkwam overslag naar andere bedrijven. Asbest en polyesterdeeltjes worden opgeruimd. De centrale eindexamens Arabisch en Turks worden vandaag en morgen afgenomen. Het aantal examenkandidaten voor Arabisch steeg van ongeveer 190 in 2022 naar ruim 400 dit jaar. Voor Turks nam het aantal toe van ruim 90 naar bijna 340. De groei hangt samen met meer aandacht voor culturele identiteit en beschikbare lessen. Het Amerikaanse leger heeft doelen in het zuiden van Iran aangevallen, waaronder raketlanceerinstallaties en boten. Iraanse media melden explosies in Bandar Abbas, Sirik en Yask. De aanvallen komen terwijl vredesbesprekingen tussen de VS en Iran doorgaan in Doha. Er blijken nog veel obstakels voor een akkoord over het beëindigen van de oorlog. De 72-jarige voormalig oppositieleider Kem Sokha uit Cambodja is door de koning gratie verleend. Hij zat sinds 2017 een straf uit van 27 jaar huisarrest wegens hoogverraad. Zijn partij, de CNRP, is inmiddels ontbonden. De gratie werd namens koning Norodom Sihamoni ondertekend door Hun Manet, de huidige premier en zoon van Hun Sen. Dan lokaal nieuws. In de nacht van zondag op maandag was er een explosie bij een geparkeerde auto aan de Boomvalk in Herugowaard. De auto raakte daarbij flink beschadigd. Eerder vond in dezelfde straat ook al een explosie plaats. De politie onderzoekt de zaak. Het weerbericht. Veel zon en warm. In grote delen van het land 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Enkel in het uiterste noorden wordt het net niet tropisch warm. Er staat weinig wind. Pas later op de dag steekt in het noorden een verkoelende wind van zee op. Elders verloopt ook de avondperiode erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Abort!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Criminelen krijgen meer invloed in wijken en besluitvorming, terwijl overheidscontrole afneemt. Dat staat in een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Criminaliteit dringt door in vastgoed, zorg, horeca en detailhandel. Het rapport adviseert onder meer gemeenten om vaker voorkeursrecht op vastgoed en noemt zorgen over afnemend gezag overheid en jongerenwerving. Gemeenten en provincies maken zich zorgen over verouderde infrastructuur in Nederland en vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging. Ongeveer 80% van wegen, bruggen, tunnels en gemalen is 50 tot 60 jaar oud. Jaarlijks is hiervoor 1,5 miljard euro nodig, blijkt uit onderzoek van het Interprovinciaal Overleg en de VNG. Het gevaar voor een explosie in een chemische opslagtank in Garden Grove, Californië, is grotendeels geweken. Brandweer heeft de temperatuur in de tank verlaagd, waardoor 34.000 geëvacueerde omwonenden terug mochten keren. 16.000 mensen blijven voorlopig weg tot alle risico's zijn verdwenen. Het gaat om een tank met 25.000 liter methylmethacrylaat. Ronald Koeman zegt spijt te hebben dat hij als aanvoerder tijdens het WK van 1994 het kaartincident rond John de Wolf niet heeft gemeld bij bondscoach Dick Advocaat. In een uitzending van Andere Tijden Sport wordt dit incident besproken, evenals andere opvallende gebeurtenissen rond Oranje tijdens dat toernooi in de Verenigde Staten. Dan lokaal nieuws. In de nacht van zondag op maandag was er een explosie bij een geparkeerde auto aan de Boomvalk in Herugowaard. De auto raakte daarbij flink beschadigd. Eerder vond in dezelfde straat ook al een explosie plaats. De politie onderzoekt de zaak. Het weerbericht. Veel zon en warm. In grote delen van het land 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Enkel in het uiterste noorden wordt het net niet tropisch warm. Er staat weinig wind. Pas later op de dag steekt in het noorden een verkoelende wind van zee op. Elders verloopt ook de avondperiode erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
6: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Gemeenten en provincies maken zich zorgen over verouderde infrastructuur in Nederland en vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging. Ongeveer 80% van wegen, bruggen, tunnels en gemalen is 50 tot 60 jaar oud. Jaarlijks is hiervoor 1,5 miljard euro nodig, blijkt uit onderzoek van het Interprovinciaal Overleg en de VNG. Criminelen krijgen meer invloed in wijken en besluitvorming, terwijl overheidscontrole afneemt. Dat staat in een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Criminaliteit dringt door in vastgoed, zorg, horeca en detailhandel. Het rapport adviseert onder meer gemeenten om vaker voorkeursrecht op vastgoed en noemt zorgen over afnemend gezag overheid en jongerenwerving. Ronald Koeman zegt spijt te hebben dat hij als aanvoerder tijdens het WK van 1994 het kaartincident rond John de Wolf niet heeft gemeld bij bondscoach Dick Advocaat. In een uitzending van Andere Tijden Sport wordt dit incident besproken, evenals andere opvallende gebeurtenissen rond Oranje tijdens dat toernooi in de Verenigde Staten. Het gevaar voor een explosie in een chemische opslagtank in Garden Grove, Californië, is grotendeels geweken. Brandweer heeft de temperatuur in de tank verlaagd, waardoor 34.000 geëvacueerde omwonenden terug mochten keren. 16.000 mensen blijven voorlopig weg tot alle risico's zijn verdwenen. Het gaat om een tank met 25.000 liter methylmethacrylaat. Het weerbericht. Veel zon en warm. In grote delen van het land 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Enkel in het uiterste noorden wordt het net niet tropisch warm. Er staat weinig wind. Pas later op de dag steekt in het noorden een verkoelende wind van zee op. Elders verloopt ook de avondperiode erg warm.
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.

0: zender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Oena en Oekraïne wijzen de Russische oproep af voor evacuatie van buitenlandse diplomaten uit Kiev, na dreiging van nieuwe aanvallen. Rusland zegt de Verenigde Staten te hebben gewaarschuwd voor aanvallen op besluitvormingscentra in Kiev. Afgelopen weekend vielen Russische luchtaanvallen op Kiev en werd een hypersonische raket ingezet nabij de stad Bila Tserkva. 10 jaar geleden opende het ziekenhuis Isala in Zwolle als eerste in Nederland een vondelingenkamer. Sindsdien hebben circa 20 vrouwen er hulp gezocht. Maar er is nog nooit een baby anoniem achtergelaten. In Nederland zijn nu 13 vondelingenkamers, waarvan 10 in ziekenhuizen. In Twente bestaan plannen om ook een vondelingenkamer te openen. In het Belgische Buggenhout is dinsdagochtend rond 8:15 een schoolbus in botsing gekomen met een trein op een overweg. Daarbij zijn meerdere doden gevallen. Hulpdiensten zijn aanwezig. De bus is gekanteld. Ongeveer 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. Bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen vanochtend in Waalre zijn 7 buspassagiers lichtgewond geraakt. De aanrijding gebeurde op een rotonde. De gewonden zijn ter plaatse nagekeken en naar de huisarts gestuurd. De bus raakte zwaar beschadigd. De vrachtwagen liep ook schade op. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het weerbericht. Veel zon en warm. In grote delen van het land 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Enkel in het uiterste noorden wordt het net niet tropisch warm. Er staat weinig wind. Pas later op de dag steekt in het noorden een verkoelende wind van zee op. Elders verloopt ook de avondperiode erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. 10 jaar geleden opende het ziekenhuis Isala in Zwolle als eerste in Nederland een vondelingenkamer. Sindsdien hebben circa 20 vrouwen er hulp gezocht. Maar er is nog nooit een baby anoniem achtergelaten. In Nederland zijn nu 13 vondelingenkamers, waarvan 10 in ziekenhuizen. In Twente bestaan plannen om ook een vondelingenkamer te openen. Oena en Oekraïne wijzen de Russische oproep af voor evacuatie van buitenlandse diplomaten uit Kiev, na dreiging van nieuwe aanvallen. Rusland zegt de Verenigde Staten te hebben gewaarschuwd voor aanvallen op besluitvormingscentra in Kiev. Afgelopen weekend vielen Russische luchtaanvallen op Kiev en werd een hypersonische raket ingezet nabij de stad Bila Tserkva. Bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen vanochtend in Waalre zijn 7 buspassagiers lichtgewond geraakt. De aanrijding gebeurde op een rotonde. De gewonden zijn ter plaatse nagekeken en naar de huisarts gestuurd. De bus raakte zwaar beschadigd. De vrachtwagen liep ook schade op. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. In het Belgische Buggenhout is dinsdagochtend rond 8:15 een schoolbus in botsing gekomen met een trein op een overweg. Daarbij zijn meerdere doden gevallen. Hulpdiensten zijn aanwezig. De bus is gekanteld. Ongeveer 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. Het weerbericht. Veel zon en warm. In grote delen van het land 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Enkel in het uiterste noorden wordt het net niet tropisch warm. Er staat weinig wind. Pas later op de dag steekt in het noorden een verkoelende wind van zee op. Elders verloopt ook de avondperiode erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De Nederlandse krijgsmacht heeft tientallen pick-up trucks op de trein gezet naar Oekraïne. De wagens, bestemd voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, vertrokken vrijdag vanuit een voormalig NAVO-terrein bij Almelo. Nederland levert de afgelopen jaren vaker materieel aan Oekraïne om te ondersteunen in de oorlog met Rusland. De overname van het Nederlandse cloudbedrijf Solvinity, dat de gegevens van DigiD beheert, door het Amerikaanse Kyndryl, is verboden door staatssecretaris Aarts van Economische Zaken. Advies van het bureau Toetsing Investeringen wees op risico's voor de nationale veiligheid. De overname is daarom niet toegestaan. Solvinity is nu in Britse handen. Het kabinet ziet af van het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Hiermee wil minister Vijlbrief de vakbonden weer laten aanschuiven voor overleg over sociale zekerheid. Het schrappen veroorzaakt vanaf 2031 een begrotingstekort van 2,7 miljard euro per jaar. Over het dichten van dat tekort wordt later besloten, melden bronnen. Lionel Messi kampt met spiervermoeidheid in zijn linker hamstring, meldt Inter Miami. Zijn herstel bepaalt wanneer hij terugkeert. Afgelopen weekend viel hij geblesseerd uit tegen Philadelphia Union. Het WK voetbal begint over 2 weken. Messi maakt waarschijnlijk voor de 6e keer deel uit van het toernooi, waar Argentinië is ingedeeld met Algerije, Oostenrijk en Jordanië. Het weerbericht. Veel zon en warm. In grote delen van het land 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Enkel in het uiterste noorden wordt het net niet tropisch warm. Er staat weinig wind. Pas later op de dag steekt in het noorden een verkoelende wind van zee op. Elders verloopt ook de avondperiode erg warm.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De overname van het Nederlandse cloudbedrijf Solvinity, dat de gegevens van DigiD beheert, door het Amerikaanse Kyndryl, is verboden door staatssecretaris Aarts van Economische Zaken. Advies van het bureau Toetsing Investeringen wees op risico's voor de nationale veiligheid. De overname is daarom niet toegestaan. Solvinity is nu in Britse handen. De Nederlandse krijgsmacht heeft tientallen pick-up trucks op de trein gezet naar Oekraïne. De wagens, bestemd voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, vertrokken vrijdag vanuit een voormalig NAVO-terrein bij Almelo. Nederland levert de afgelopen jaren vaker materieel aan Oekraïne om te ondersteunen in de oorlog met Rusland. Lionel Messi kampt met spiervermoeidheid in zijn linker hamstring, meldt Inter Miami. Zijn herstel bepaalt wanneer hij terugkeert. Afgelopen weekend viel hij geblesseerd uit tegen Philadelphia Union. Het WK voetbal begint over 2 weken. Messi maakt waarschijnlijk voor de 6e keer deel uit van het toernooi, waar Argentinië is ingedeeld met Algerije, Oostenrijk en Jordanië. Het kabinet ziet af van het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Hiermee wil minister Vijlbrief de vakbonden weer laten aanschuiven voor overleg over sociale zekerheid. Het schrappen veroorzaakt vanaf 2031 een begrotingstekort van 2,7 miljard euro per jaar. Over het dichten van dat tekort wordt later besloten, melden bronnen. Het weerbericht. Veel zon en warm. In grote delen van het land 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Enkel in het uiterste noorden wordt het net niet tropisch warm. Er staat weinig wind. Pas later op de dag steekt in het noorden een verkoelende wind van zee op. Elders verloopt ook de avondperiode erg warm.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
4: 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bijna driekwart van de gemeente heeft te weinig personeel, waardoor taken als woningbouw, energietransitie en handhaving vertraging oplopen. In 2025 werkten ongeveer 208.000 ambtenaren bij gemeenten. 3,6% meer dan het jaar ervoor, maar nog steeds onvoldoende. Door de hoge werkdruk is het ziekteverzuim gestegen naar het hoogste niveau in 25 jaar. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De nieuwe Europese migratieregels gelden vanaf 12 juni. In de Nederlandse uitwerking staan 6 van de 9 eerder afgewezen strenge maatregelen. De IND geeft prioriteit aan nieuwe aanvragen, waardoor circa 50.000 asielzoekers waarschijnlijk langer moeten wachten op een beslissing. De politie heeft in Buren een man van 35 opgepakt op verdenking van computervredebreuk bij Ajax. Zijn woning is doorzocht en gegevensdragers zijn in beslag genomen. De man zou meerdere keren de systemen van Ajax hebben gehackt. Of hij gegevens heeft gestolen, is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Jonathan Andik is tijdelijk teruggetreden als vicevoorzitter van modeketen Mango. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij de dood van zijn vader Isaac Andic, die begin dit jaar overleed na een val van een klif in Barcelona. Andic werd vorige week opgepakt en na betaling van 1 miljoen euro borg vrijgelaten. Het weerbericht. Veel zon en warm. In grote delen van het land 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Enkel in het uiterste noorden wordt het net niet tropisch warm. Er staat weinig wind. Pas later op de dag steekt in het noorden een verkoelende wind van zee op. Elders verloopt ook de avondperiode erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Oh, ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu. Het station.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De nieuwe Europese migratieregels gelden vanaf 12 juni. In de Nederlandse uitwerking staan 6 van de 9 eerder afgewezen strenge maatregelen. De IND geeft prioriteit aan nieuwe aanvragen, waardoor circa 50.000 asielzoekers waarschijnlijk langer moeten wachten op een beslissing. Bijna driekwart van de gemeente heeft te weinig personeel, waardoor taken als woningbouw, energietransitie en handhaving vertraging oplopen. In 2025 werkten ongeveer 208.000 ambtenaren bij gemeenten. 3,6% meer dan het jaar ervoor, maar nog steeds onvoldoende. Door de hoge werkdruk is het ziekteverzuim gestegen naar het hoogste niveau in 25 jaar. Jonathan Amwick is tijdelijk teruggetreden als vicevoorzitter van modeketen Mango. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij de dood van zijn vader Isaac Andic, die begin dit jaar overleed na een val van een klif in Barcelona. Andic werd vorige week opgepakt en na betaling van 1 miljoen euro borg vrijgelaten. De politie heeft in Buren een man van 35 opgepakt op verdenking van computervredebreuk bij Ajax. Zijn woning is doorzocht en gegevensdragers zijn in beslag genomen. De man zou meerdere keren de systemen van Ajax hebben gehackt. Of hij gegevens heeft gestolen, is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Het weerbericht. Veel zon en warm. In grote delen van het land 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Enkel in het uiterste noorden wordt het net niet tropisch warm. Er staat weinig wind. Pas later op de dag steekt in het noorden een verkoelende wind van zee op. Elders verloopt ook de avondperiode erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De TBS van Pascal F., veroordeeld voor de moord op Nadia van de Ven in 2002 in Utrecht, is beëindigd. Volgens de rechtbank Midden-Nederland is de behandeling afgerond en het risico op herhaling laag. De man mag terugkeren in de samenleving. Het Openbaar Ministerie wil de verlenging, maar de rechtbank wees dit af. BP heeft bestuursvoorzitter Albert Manifold per direct ontslagen vanwege zorgen over toezicht, bestuur en gedrag. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Ian Tyler is tot interimvoorzitter benoemd. Binnen BP is het al langer onrustig. In korte tijd zijn meerdere topbestuurders vertrokken. Het bedrijf legde recent meer nadruk op olie en gas dan op duurzaamheid. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje om uitleg te geven over de recente zware aanvallen op Kiev, waarbij ook woningen en scholen zijn geraakt. De afgelopen dagen zijn de aanvallen toegenomen. Ook Duitsland en de EU hebben Russische diplomaten opgeroepen zich te verantwoorden. Daniil Medvedev is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Rus verloor na 5 sets van de Australiër Adam Walton. 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6. Bij de vrouwen plaatste Arina Sabalenka zich eenvoudig voor de tweede ronde door de Spaanse Jessica Buzas te verslaan met 6-4, 6-2. Dan lokaal nieuws. In Alkmaar en Herugowaard wordt eind mei gewerkt aan het spoor en de spoorbrug over de N242. Daarbij zijn delen van de Wognumse buurt en de N242 tijdelijk afgesloten. Ook rijden er minder treinen door werkzaamheden aan het spoor en de brug. Het weerbericht. Veel zon en warm. In grote delen van het land 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Enkel in het uiterste noorden wordt het net niet tropisch warm. Er staat weinig wind. Pas later op de dag steekt in het noorden een verkoelende wind van zee op. Elders verloopt ook de avondperiode erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: ben ik nooit alleen.
1: Van cassette tot cd. En nu gewoon op de radio.
2: FTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. In het Engelse Gloucester heeft een Nederlander voor het eerst het jaarlijkse kaasrolkampioenschap gewonnen. De 21-jarige Niels Wennemars was het snelst bij de race van Coopers Hill, waar deelnemers achter een rollende kaas aanrennen. Het evenement staat bekend om de steile helling en de vele valpartijen. Een planetoïde tussen Mars en Jupiter is vernoemd naar de Nijmeegse amateuronderzoeker Astrid Eeuwis. De ruimterots heeft een doorsnee van ongeveer 1,5 kilometer. Eeuwis doet al jaren onderzoek naar ruimtegruis en kreeg daarvoor eerder een onderscheiding van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Bij een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De patiënt lag al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een isolatieafdeling. Volgens de Spaanse autoriteiten is er geen extra risico voor de bevolking. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven om de internettoegang in het land te herstellen. Het internet is in Iran sinds eind februari grotendeels afgesloten, na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de verbinding precies terugkeert, is nog niet bekend. Dan lokaal nieuws. In Alkmaar en Herugowaard wordt eind mei gewerkt aan het spoor en de spoorbrug over de N242. Daarbij zijn delen van de Wognumse buurt en de N242 tijdelijk afgesloten. Ook rijden er minder treinen door werkzaamheden aan het spoor en de brug. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Onboard! Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber. 80s and 90s.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht blijft vastzitten op verdenking van ontucht en bezit van kinderporno. Hij ontkent de beschuldigingen. In februari werd kinderporno op zijn computer en USB-sticks gevonden. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van ontucht tijdens en na zijn burgemeesterschap. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld. Iran heeft vannacht Amerikaanse luchtaanvallen op het zuiden van het land veroordeeld. Doelwitten waren raketinstallaties en boten bij Bandar Abbas. Iran beweert een Amerikaanse drone te hebben neergehaald. Toponderhandelaar Ghalibaf is teruggekeerd naar Iran. De aanvallen leiden tot spanningen tijdens vredesgesprekken in Qatar. President Trump houdt morgen een speciale kabinetszitting. Het vertrek van cruiseschip Hondius uit Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld. Op advies van de GGD wordt het schip extra gereinigd. Begin deze maand werd duidelijk dat meerdere opvarenden het Hanta-virus hadden. 3 mensen overleden. Van de 12 besmettingen is de laatste gisteren vastgesteld. Hondius wordt vanaf 13 juni weer ingezet voor reizen. Netbeheerders melden dat er de laatste weken fors meer aanvragen zijn binnengekomen voor zwaardere stroomaansluitingen bij huishoudens. Die toename volgt op aankondigingen dat in overvolle gebieden, zoals Utrecht, nieuwe regels gelden en wachtrijen ontstaan. In april zijn bij Stedin 4 keer zoveel aanvragen ingediend als normaal. Ook elders in Nederland is de vraag gestegen. Dan lokaal nieuws. In Alkmaar en Herugowaard wordt eind mei gewerkt aan het spoor en de spoorbrug over de N242. Daarbij zijn delen van de Wognumse buurt en de N242 tijdelijk afgesloten. Ook rijden er minder treinen door werkzaamheden aan het spoor en de brug. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden op 95-jarige leeftijd. Rollins gold als een van de invloedrijkste jazzmuzikanten ooit en maakte sinds eind jaren 40 meer dan 60 albums. Hij stond bekend om zijn lange, energieke solo's en wordt genoemd in één adem met Miles Davis en John Coltrane. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt meer dan 100 crèches, kleuterscholen en basisscholen in Parijs, wegens meldingen van geweld en seksueel misbruik. De zaak kwam eind januari aan het licht na een uitzending van het tv-programma Cash Investigation. Volgens justitie waren er al langer signalen van misstanden. Niet alleen Nederland, maar ook andere delen van Europa kampen met uitzonderlijke hitte. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn temperatuurrecords gebroken. In Londen werd gisteren meer dan 34 graden gemeten. Vandaag kan het in delen van het VK zelfs warmer worden dan 35 graden. Gisteravond is een droneshow in het Australische Sydney abrupt geëindigd, nadat tientallen drones neerstortten. Volgens ABC News vielen 89 drones uit de formatie en kwamen ze in de haven terecht. Er raakte niemand gewond, al zeggen havenwerkers dat drones vlak bij mensen neerkwamen. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Niet alleen Nederland, maar ook andere delen van Europa kampen met uitzonderlijke hitte. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn temperatuurrecords gebroken. In Londen werd gisteren meer dan 34 graden gemeten. Vandaag kan het in delen van het VK zelfs warmer worden dan 35 graden. De Erasmusbrug in Rotterdam is sinds vanochtend in beide richtingen afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan het wegdek. De afsluiting duurt bijna 5 weken. Verkeer moet omrijden via de Willemsbrug of de Maastunnel. Volgens de gemeente blijft de brug wel beschikbaar voor hulpdiensten. De rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat de TBS van Pascal F., de moordenaar van de Utrechtse student Nadia van de Ven, stopt. Volgens de rechtbank is de behandeling afgerond en kan de 53-jarige man terugkeren in de maatschappij. F. werd in 2005 veroordeeld voor de moord op Van de Ven in 2002 na een conflict over een wasmachine. De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven in onder meer Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Defensie neemt die maatregel vanwege een verhoogd risico op natuurbranden. De oefeningen worden hervat zodra brandgevaar is afgenomen. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: De radiozender voor Dijk en Waard.
2: Dijk en Waard.
1: Nieuws.
2: Muziek.
1: En entertainment.
2: En entertainment.
1: RTV Dijk en Waard.
2: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen geen brede samenwerking met de groep Markussover in de Tweede Kamer. Wel sluiten zij incidentele politieke samenwerking niet uit. Volgens D66 staan uitspraken van Kamerlid Markussover over Palestijnse asielzoekers en omvolking een nauwere samenwerking in de weg. Financiële instellingen zijn kwetsbaarder geworden door internationale conflicten en economische onzekerheid. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de AFM en het Centraal Planbureau. Volgens DNB-president Olaf Slijpen zorgen onder meer oorlogen, inflatie en cyberaanvallen voor een giftige cocktail voor het financiële systeem. De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven in onder meer Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Defensie neemt die maatregel vanwege een verhoogd risico op natuurbranden. De oefeningen worden hervat zodra het brandgevaar is afgenomen. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert het gebouw en onderzoekt de oorzaak van de koolmonoxide. Dan lokaal nieuws. Het aantal boa's in Dijk en Waard is in 6 jaar tijd verviervoudigd. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig door verschuivende taken van de politie. Maar inwoners en lokale politici vinden dat handhavers te actief op zoek zijn naar overtredingen. De discussie leidde recent op naar een rommelmarkt bij de Ontmoetingskerk in Herugowaard, waar vrijwilligers en bezoekers boetes kregen voor fout parkeren. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen geen brede samenwerking met de groep Marcus Sover in de Tweede Kamer. Wel sluiten zij incidentele politieke samenwerking niet uit. Volgens D66 staan uitspraken van Kamerlid Marcus Sover over Palestijnse asielzoekers en omvolking een nauwere samenwerking in de weg. Financiële instellingen zijn kwetsbaarder geworden door internationale conflicten en economische onzekerheid. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de AFM en het Centraal Planbureau. Volgens DNB-president Olaf Slijpen zorgen onder meer oorlogen, inflatie en cyberaanvallen voor een giftige cocktail voor het financiële systeem. De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven in onder meer Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Defensie neemt die maatregel vanwege een verhoogd risico op natuurbranden. De oefeningen worden hervat zodra het brandgevaar is afgenomen. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert het gebouw en onderzoekt de oorzaak van de koolmonoxide. Dan lokaal nieuws. Het aantal boa's in Dijk en Waard is in 6 jaar tijd verviervoudigd. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig door verschuivende taken van de politie. Maar inwoners en lokale politici vinden dat handhavers te actief op zoek zijn naar overtredingen. De discussie laaide recent op na een rommelmarkt bij de ontmoetingskerk in Herugowaard, waar vrijwilligers en bezoekers boetes kregen voor fout parkeren. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen geen brede samenwerking met de groep Marcus Sover in de Tweede Kamer. Wel sluiten zij incidentele politieke samenwerking niet uit. Volgens D66 staan uitspraken van Kamerlid Marcus Sover over Palestijnse asielzoekers en omvolking een nauwere samenwerking in de weg. Financiële instellingen zijn kwetsbaarder geworden door internationale conflicten en economische onzekerheid. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de AFM en het Centraal Planbureau. Volgens DNB-president Olaf Slijpen zorgen onder meer oorlogen, inflatie en cyberaanvallen voor een giftige cocktail voor het financiële systeem. De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven in onder meer Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Defensie neemt die maatregel vanwege een verhoogd risico op natuurbranden. De oefeningen worden hervat zodra het brandgevaar is afgenomen. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert het gebouw en onderzoekt de oorzaak van de koolmonoxide. Dan lokaal nieuws. Het aantal boa's in Dijk en Waard is in 6 jaar tijd verviervoudigd. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig door verschuivende taken van de politie. Maar inwoners en lokale politici vinden dat handhavers te actief op zoek zijn naar overtredingen. De discussie laaide recent op na een rommelmarkt bij de ontmoetingskerk in Herugowaard, waar vrijwilligers en bezoekers boetes kregen voor fout parkeren. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen geen brede samenwerking met de groep Markensover in de Tweede Kamer. Wel sluiten zij incidentele politieke samenwerking niet uit. Volgens D66 staan uitspraken van Kamerlid Markensover over Palestijnse asielzoekers en omvolking een nauwere samenwerking in de weg. Financiële instellingen zijn kwetsbaarder geworden door internationale conflicten en economische onzekerheid. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de AFM en het Centraal Planbureau. Volgens DNB-president Olaf Slijpen zorgen onder meer oorlogen, inflatie en cyberaanvallen voor een giftige cocktail voor het financiële systeem. De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven in onder meer Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Defensie neemt die maatregel vanwege een verhoogd risico op natuurbranden. De oefeningen worden hervat zodra het brandgevaar is afgenomen. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert het gebouw en onderzoekt de oorzaak van de koolmonoxide. Dan lokaal nieuws. Het aantal boa's in Dijk en Waard is in 6 jaar tijd verviervoudigd. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig door verschuivende taken van de politie. Maar inwoners en lokale politici vinden dat handhavers te actief op zoek zijn naar overtredingen. De discussie leidde recent op naar een rommelmarkt bij de Ontmoetingskerk in Herugowaard, waar vrijwilligers en bezoekers boetes kregen voor fout parkeren. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen geen brede samenwerking met de groep Marcus Sover in de Tweede Kamer. Wel sluiten zij incidentele politieke samenwerking niet uit. Volgens D66 staan uitspraken van Kamerlid Marcus Sover over Palestijnse asielzoekers en omvolking een nauwere samenwerking in de weg. Financiële instellingen zijn kwetsbaarder geworden door internationale conflicten en economische onzekerheid. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de AFM en het Centraal Planbureau. Volgens DNB-president Olaf Slijpen zorgen onder meer oorlogen, inflatie en cyberaanvallen voor een giftige cocktail voor het financiële systeem. De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven in onder meer Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Defensie neemt die maatregel vanwege een verhoogd risico op natuurbranden. De oefeningen worden hervat zodra het brandgevaar is afgenomen. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert het gebouw en onderzoekt de oorzaak van de koolmonoxide. Dan lokaal nieuws. Het aantal boa's in Dijk en Waard is in 6 jaar tijd verviervoudigd. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig door verschuivende taken van de politie. Maar inwoners en lokale politici vinden dat handhavers te actief op zoek zijn naar overtredingen. De discussie leidde recent op na een rommelmarkt bij de ontmoetingskerk in Herugowaard, waar vrijwilligers en bezoekers boetes kregen voor fout parkeren. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.